zvekuti tikusvitsirei kunhau dzemuprovhinsi yamwedu sekutaura kwataita kuti mushure menhau dzichaerengerwa kumaputo tiwere dzinozova nhau dzemuprovhinsi yamwedu sezvo tagara takataura zvinoitika iko zvino todawo kukokai kuti muwe nekuteerera kwakanakisisa kunhau dzepanguva ino mumutauro uno wechimanyika saka ndiroti iwai nekuteerera kwakanakisisa kunhau.